Ladies and gentlemen, please welcome. Musiek, zoals jij daarvan houdt.

ramp. En als een mens dat net voorbij kan komen, sta je daar altijd in diezelfde kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn.